Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De Bilzenaar Piet van Siggen staat deze zomer voor de 29e keer aan het roer van de zomeropera in Altenbiezen. Van Siggen was er van bij de allereerste editie bij, toen het publiek nog op eenvoudige Zweedse banken zat. Ondertussen is het evenement uitgegroeid tot een vaste culturele afspraak in Limburg met duizenden bezoekers per jaar. Volgens Van Siggen blijft het doel onveranderd: opera toegankelijk maken voor een breed publiek. De Zomeropera brengt ook dit jaar opnieuw een groots opgezette productie in het historische decor van Altenbiezen. Daarmee blijft het festival een van de belangrijkste culturele trekpleisters van de provincie. In Lummen zetten Maaike en Renilde zich elke dag met veel enthousiasme in voor de cliënten van Dagcentrum Het Hoeveke. Het duo begeleidt volwassenen met een beperking tijdens allerlei activiteiten en uitstappen. Volgens hen draait het werk vooral om mensen kansen geven om zichzelf te ontwikkelen en sociale contacten op te bouwen. In het dagcentrum kunnen cliënten terecht voor creatieve ateliers, ontspanning en begeleiding op maat. Maaike en Renilde halen naar eigen zeggen veel voldoening uit de dankbaarheid en de kleine dagelijkse vooruitgangen van de cliënten. Het dagcentrum van OC Sint Ferdinand in Lummen biedt dagondersteuning aan volwassenen met een beperking uit de ruime regio. Het wordt warmer. De temperatuur in Limburg loopt op tot 20 graden en meer, waardoor we eindelijk weer eens van een warme dag mogen spreken. De maxima komen op de meeste plaatsen tussen 22 en 23 graden uit. Het blijft heel de dag droog, in de voormiddag krijgen we een afwisseling van zon en wolken. In de namiddag blijft het meestal zonnig, de avond zal helder verlopen. De nacht naar vrijdag verloopt ook helder, het koelt dan af naar een minimum rond 12 graden.

0: maar waaien, laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

chemiereus BASF gaat wereldwijd opnieuw besparen en jobs schrappen. De CEO heeft dat gezegd in een Duitse krant en vooral op personeelskosten zal bespaard worden. Ook de grote vestiging van BASF in Antwerpen voelt de impact. Daar raakte eind oktober al bekend dat tegen eind 2028 zo'n 600 banen verdwijnen. Dat is ongeveer 1 op de 6 jobs. De schepen van huisvesting in Anderlecht, Lofty Mostefa, zou zich mengen in de toewijzing van sociale woningen. Dat blijkt uit een Pano-reportage. Zij konden honderden berichten en spraakberichten inkijken. Daarin zou Mostefa kandidaten met voorrang naar voren schuiven en meebepalen wie welke woning krijgt. De sociale huisvestingsmaatschappij zegt dat de uiteindelijke toewijzingen altijd gecontroleerd worden door de Brusselse hoofdstedelijke gewestelijke huisvestingsmaatschappij. Verenigde Staten en Iran hebben volgens vicepresident G.D. Vance veel vooruitgang geboekt in de onderhandelingen over het Iraanse kernprogramma. Hij zei dat landen geen nieuwe vijandelijkheden willen en dat ook Iran waarschijnlijk tot een akkoord wil komen. De Verenigde Staten blijven er wel op hameren dat Iran geen kernwapens mag hebben. Volgens Vance weet Iran dat daar de rode lijn ligt. Gisteravond was er tussen Amerikaans president Donald Trump en zijn Israëlische evenknie Benjamin Netanyahu een moeilijk telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en nieuwe pogingen om een deal te sluiten met Iran. Volgens een bron was Netanyahu na afloop buiten zichzelf van woede. Hij wil de oorlog niet meteen stopzetten. Aston Villa heeft de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale Duitse Freiburg met 3-0. Rode duivel Juri Tielemans scoorde het eerste doelpunt kort voor de rust. De winst van Villa is ook goed nieuws voor Sint-Truiden. Als Aston Villa vijfde wordt in de Premier League, moet STVV geen play-off spelen in de Europa League en mag het meteen door naar de competitiefase. Vandaag begint de dag lokaal met ochtendgrijs, vooral in het zuiden van het land, maar plaatselijk ook in het noorden. Elders zijn er brede opklaringen. In de loop van de dag worden er in het binnenland stapelwolken gevormd, maar er blijft ook ruimte voor de zon. Maxima tot 23 graden. Vanaf morgen zonnig en zomers warm.

0: al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loët Wintersverzekeringen. In Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loët Wintersverzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Het is goed in de square.
2: Om even weg te dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons familiaal team.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op wopa.be.

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemorgen. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: De Tongenaar Mike Gielen reageert aangeslagen op het overlijden van zijn ex-vrouw Christel Appelt, die jaren geleden nationaal bekend werd als de zogenaamde helikopterbruid. Volgens Gielen komt haar overlijden totaal onverwacht. Appelt haalde eerder de internationale pers nadat Gielen in 2020 probeerde haar met een gekaapte helikopter uit de gevangenis van Berkendaal te bevrijden. Ze zat toen een straf uit voor haar betrokkenheid bij een dodelijke steekpartij in Aarschot. Het opvallende dossier zorgde jarenlang voor media-aandacht in binnen- en buitenland. Over de precieze omstandigheden van haar overlijden is voorlopig nog weinig bekend. De stadionspeaker van voetbalclub STVV, Sint-Truiden, Ivo Hendricks, heeft een zware hartoperatie ondergaan. Het gaat om de bekende Truidense speaker die al jarenlang de thuiswedstrijden van de club van commentaar voorziet. Volgens artsen werd het probleem gelukkig op tijd ontdekt, waardoor erger kon worden voorkomen. De operatie verliep intussen succesvol en de speaker herstelt momenteel thuis. Vanuit de club, supporters en collega's stromen massaal steunbetuigingen binnen. Ook STVV zelf wenst hem een spoedig herstel toe. Of Ivo volgend seizoen opnieuw achter de microfoon zal staan op staaien, is voorlopig nog niet duidelijk. Het wordt warmer. De temperatuur in Limburg loopt op tot 20 graden en meer, waardoor we eindelijk weer eens van een warme dag mogen spreken. De maxima komen op de meeste plaatsen tussen 22 en 23 graden uit. Het blijft heel de dag droog. In de voormiddag krijgen we een afwisseling van zon en wolken. In de namiddag blijft het meestal zonnig. De avond zal helder verlopen. De nacht naar vrijdag verloopt ook helder. Het koelt dan af naar een minimum van 12 graden.

Zin in een bruisend buurtfeest? Kom dan op vrijdag 29 mei van 16 tot 20 uur naar het binnenplein van het Ursulinehof aan het Oude Stadhuis in het centrum van Hasselt. Met stijlvolle live muziek, leuke marktkraampjes, een hapje en een drankje, optreden van de Japanse drums van Taiko en een modeshow met Maddy's Mode. Voor ieder wat wils. Kom met vrienden, familie of buren naar het buurtfeest op het binnenplein van het Ursulinehof aan het Oude Stadhuis in het centrum van Hasselt. Op vrijdag 29 mei van 16 tot 20 uur.

0: werkt aan de scheepvaartkaai in Hasselt, is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Er loopt een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag aan het Virologisch Instituut van de KU Leuven. Dat is onder andere het labo van viroloog Mark van Ranst. Een rapport van een externe preventiedienst heeft het volgens het laatste nieuws over pesterijen, een schadelijke en onveilige werksfeer en zelfs diefstal. Eén professor is zelfs even geschorst, maar vocht dat met succes aan bij de rechtbank. KU Leuven zegt dat de professor intussen niet meer bij hen werkt. De Franstalige liberalen van MR willen dat de schepen van huisvesting in Anderlecht zich tijdelijk terugtrekt. Uit een panoreportage blijkt dat de PS er politiek tussen kwam bij de toewijzing van sociale woningen. MR en PS besturen samen in Anderlecht, maar die coalitie is niet in gevaar, zegt MR. De N-VA vraagt wel een parlementaire onderzoekscommissie naar de feiten. Rusland heeft nucleaire munitie opgeslagen in buurland Wit-Rusland. Dat is volgens Rusland deel van grote militaire oefeningen in de regio deze week. Daar nemen meer dan 64.000 soldaten aan deel. Rusland zegt dat het zich zo wil voorbereiden op de inzet van kernwapens van op Wit-Russisch grondgebied. Intussen meldt Rusland ook 2 doden en meerdere gewonden bij Oekraïnse droneaanvallen, goed 1300 kilometer van Kiev. Ook in Letland is er weer een paar keer droonalarm geweest. Rusland zou Oekraïnse drones elektronisch verstoren en zo afleiden, maar Rusland zelf ontkent dat. Letland is lid van de NAVO. De aarde heeft vanmorgen vroeg gebeefd in de buurt van Napels in Italië. De beving had een kracht van 4,4. Verschillende mensen zijn door de aardbeving gewekt en vluchten de straat op. Er zijn voorlopig geen meldingen van grote schade. Scholen in de regio blijven vandaag wel dicht. Napels ligt dicht bij een vulkaan die 40.000 jaar geleden voor het laatst uitbarstte. Maar wetenschappers merken nu nieuwe vulkaanactiviteit op. We beginnen aan een periode met zomersweer. Vandaag zonnig en al 23 graden. Dit weekend gaan we richting 30 graden.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijlen.

0: Een bijzonder goedemorgen allemaal. De originele versie van de Youth Corporation draaiden we om mee te beginnen. Kwam uit 1974 en was toen een gigant van een hit. Het is 9 uur geweest, dat betekent tijd voor...
1: Espresso. Coffee time. Met de Ludowijn.
0: We gaan lekker koffie kletsen en leuke muziek draaien tussen nu en 10 uur. Muziek onder andere van George McGray, van Robert Palmer en van deze Fransman. Hij heet Christophe en zingt over marionetten.

Een zangeres met een enorme staat van dienst, zoals dat heet. Lilian heette ze in het begin en ik denk toen deze plaat uitkwam in 1967 dat ze nog altijd Lilian heette. Achteraf werd het gewoon Lilian Saint-Pierre, omdat er waarschijnlijk te veel Lilians op de podiums stonden in Vlaanderen. En ze is vooral bekend natuurlijk van haar songfestival nummer Soldiers of Love, waarmee ze toch wel een goede beurt maakte op het Eurovisie Songfestival. Nu tijd voor een beetje gepraat over seks. Alhoewel, zo vroeg op de ochtend, you sexy thing, hier is Hot Chocolate.

0: Diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

En dit liedje kent u wel van René Vroger. Alles kan een mens gelukkig maken. Het was Riccardo Fogli en Story di Tutti Giorni. Met mijn beperkte kennis van het Italiaans denk ik dat dat de geschiedenis van de hele dag is. Of de story of de historie van de hele dag. En zo ter voorbereiding van mijn programma lees ik af en toe wel eens een keer de krant. Voordat ik aan dit programma begin. En soms dan kan je er toch wat in lezen. Ja, ongelukkige uitspraken of beeldspraak die niet echt tot zijn recht komt. Zo staat er vandaag onder andere een artikel over de gevangenis van Hasselt in het Belang van Limburg, dat daar de gevangenen, de gedetineerden zonder tandarts zitten. En Alain Heizermans van Vooruit heeft dat aangeklaagd. Hij zegt daarover: want we horen dat gevangenen soms 8 maanden moeten wachten met tandpijn. Ik heb dat herhaaldelijk aan de kaak gesteld. Nou, ongelukkig of toevallig, ik weet het niet of bedoeld. Maar zo lees je wel meer van die dingen. Ik heb er een aantal opgeleid voor jou en ik ga ze jou vertellen. Straks na Mark Elmond en deze van The Osmonds, Down by the Lazy River.

He's got a hold of my heart, Mark Almond, de solo-uitvoering. Want er bestaat ook een uitvoering waar de stem van Gene Pitney, de originele uitvoerder van deze plaat, werd bijgevoegd bij de stem van Mark Almond. En dan kreeg je een soort van duet van deze Something's Got a Hold of My Heart. En ik had je wat verkeerdelijk gebruikte beeldspraak beloofd voor deze plaat. En ik heb er zo'n aantal opgelijst. Niet alleen ik heb dat gedaan, of ik moet zeggen niet ik heb dat gedaan, maar wel mijn goede vriend Fally Jans heeft me die doorgestuurd. En er zijn wel een paar goeie bij. Onder andere deze. Van mensen die nooit wat geven, daar krijg ik wat van. Of deze. Een man maakt je eerst het hof en dan leidt hij je om de tuin. En dat is ook een goeie hier hoor. Toen ik de prijs van de sla zag, kreeg ik de krop in de keel. En de beste vind ik nog deze die voor de rechter stond. Edelachtbare, als u wilt dat ik recht sta, dan zal ik me daarbij neerleggen. Tja, verkeerd gebruikte beeldspraak, het kan gebeuren natuurlijk. Muziek hebben wij voor u van Josh McGray. Dus I can't leave you alone.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012-69-0044. Of kijk op wopa.be.
4: Espresso, terug naar de tijd toen ze nog echt konden zingen, echt radio maken en toen ze nog wisten hoe ze echt de koffie moesten zetten. Espresso, elke dag, 7 op 7, van 9 tot 10, met Ludo Wijnen, de man die de zon doet schijnen.

En ook orkestleider en arrangeur James Last ging terug naar de jeugdjaren van de popmuziek met deze ballade pour Adeline. Leuk dat je luistert hier naar Ludo en naar de leukste hits uit het verleden. Nu terug naar 1968 met Bobby Goldsboro.

Where do you go to, my lovely? Dat was Pieter Sarstedt uit de lang vervlogen tijden, maar zo draaien we ze allemaal natuurlijk. En gisteren was ik aan het grasduinen in mijn platencollectie en ik kwam toevallig op een aantal nummers uit van de Rolling Stones. Nu ben ik indertijd, of was ik indertijd, niet echt een Stones-fan. Ik zat meer in het kamp van de Beatles. U weet het wel, er waren twee kampen in de tijd, hè? De Beatles-liefhebbers en de Stones-liefhebbers. En ik zat dus bij het kamp van de Beatles. Maar achteraf gezien, als ik nummers van de Stones hoor, denk ik van verdomd, ze maakten toch goede muziek. Maar ja, helaas, voor een aantal nummers van de Rolling Stones zijn ze niet voor het draaien vatbaar hier bij Radio Ludo. En sommige zitten op het randje, zijn zeer goed en misschien toch eens leuk om eens te laten horen. Neem nu deze Painted Black, The Stones.

Won't you take me down to the funky town? Ik zou het graag een keer doen hoor, maar ik weet het niet liggen, funky town. En Lips Incorporated heeft er ook geen adres bij gedaan, dus zal moeilijk gaan, denk ik. Enfin, wij zijn ermee klaar voor vandaag met onze espresso. We hebben weer gekoffiekletst tussen 9 en 10 met leuke muziek. En ik hoop voor jou ook leuke babbels. Morgen gaan we dat overdoen. Om 9 uur zijn we terug met alweer een espresso. En nu ga ik rustig naar huis wandelen. En ik moet dat niet alleen doen. Fats Domino loopt met me mee. Tot morgen.

0: Dankjewel bij Bout. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maaseik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaart K in Hasselt. Bout, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be, in heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Er loopt een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag aan het Virologisch Instituut van de KU Leuven. Dat is onder andere het labo van viroloog Mark van Ranst. Een rapport van een externe preventiedienst heeft het volgens het laatste nieuws over pesterijen, een schadelijke en onveilige werksfeer en zelfs diefstal. Eén professor is zelfs even geschorst, maar vocht dat met succes aan bij de rechtbank. KU Leuven zegt dat de professor intussen niet meer bij hen werkt. De Franstalige liberalen van MR willen dat de schepen van huisvesting in Anderlecht zich tijdelijk terugtrekt. Uit een Pano-reportage blijkt dat de PS er politiek tussen kwam bij de toewijzing van sociale woningen. MR en PS besturen samen in Anderlecht, maar die coalitie is niet in gevaar, zegt MR. De N-VA vraagt wel een parlementaire onderzoekscommissie naar de feiten. Rusland heeft nucleaire munitie opgeslagen in buurland Wit-Rusland. Dat is volgens Rusland deel van grote militaire oefeningen in de regio deze week. Daar nemen meer dan 64.000 soldaten aan deel. Rusland zegt dat het zich zo wil voorbereiden op de inzet van kernwapens van op Wit-Russisch grondgebied. Intussen meldt Rusland ook 2 doden en meerdere gewonden bij Oekraïnse droneaanvallen, goed 1300 kilometer van Kiev. Ook in Letland is er weer een paar keer dronealarm geweest. Rusland zou Oekraïnse drones elektronisch verstoren en zo afleiden, maar Rusland zelf ontkent dat. Letland is lid van de NAVO. De aarde heeft vanmorgen vroeg gebeefd in de buurt van Napels in Italië. De beving had een kracht van 4,4. Verschillende mensen zijn door de aardbeving gewekt en vluchten de straat op. Er zijn voorlopig geen meldingen van grote schade. Scholen in de regio blijven vandaag wel dicht. Napels ligt dicht bij een vulkaan die 40.000 jaar geleden voor het laatst uitbarstte. Maar wetenschappers merken nu nieuwe vulkaanactiviteit op. We beginnen aan een periode met zomersweer. Vandaag zonnig en al 23 graden. Dit weekend gaan we richting 30 graden.
1: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

originele Neil Diamond met Girl, You'll Be a Woman Soon was een hit in 1967. In de 90s werd hij nog eens overgedaan door de band Urge Overkill voor de film Pulp Fiction. 7 over 10. Goedemorgen, donderdag 21 mei. Het is tijd voor Lunchbox, na zo'n heerlijke lekkere kop koffie bij Ludo Wijnen. 10-12 Radio, met Andy Williams, ook met muziek van The Manhattans en zelfs Perez Prado heb ik nog eens voor jou. Het is de Werelddag van Culturele Diversiteit voor Dialoog en Ontwikkeling vandaag. Straks meer erover. Wij herdenken dit uur Gaston Bergmans, die stierf op een 21 mei. Dat is allemaal voor straks. Nu Tom Halse in Big City.

0: Sir Brady. You're Sir Brady.
1: Vandaag 21 mei viert de wereld culturele diversiteit en wederzijds begrip op deze Werelddag. De dag is ingesteld door UNESCO. Verschillende culturen verrijken samenlevingen wereldwijd. Dialoog helpt vooroordelen en conflicten te verminderen. Tradities, talen en kunstvormen krijgen extra aandacht vandaag. En deze dag benadrukt ook dat diversiteit een kracht is. Inclusie en samenwerking staan centraal op deze Werelddag voor culturele diversiteit, voor dialoog en ontwikkeling. Als ook respect voor verschillen bevordert vrede op deze dag.

0: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.
1: Het is goed.

In de 90s werd het een geweldige zomerhit voor Lou Bega. Weet je nog, de ontdekking trouwens van Lou Bega? Maar je had het liedje gepikt van Perez Prado, Mambo No. 5. Het origineeltje kwam uit 1960, meer dan 30 jaar na datum dus. Vandaag gedenken wij Gaston Bergmans op 21 mei. Het leven en het overlijden van Gaston Bergmans zo dadelijk. Hier is de band America. Yes.

0: Een stem die ons raakte. Een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: Vandaag, 21 mei, herdenken wij Gaston Bergmans. Een Belgisch komiek en acteur die in 2016 op deze dag op 90-jarige leeftijd overleed. Bergmans was vooral bekend als de helft van het legendarische Vlaamse komische duo Gaston en Leo, samen met Leo Martin. Hun theatershows, tv-specials en films maakten hen decennia lang enorm populair in België. Gaston stond bekend om zijn volkse humor, mimiek en timing, waarmee hij generaties Vlamingen aan het lachen bracht. Naast zijn werk in het duo speelde hij ook in verschillende Vlaamse films en tv-producties. Gaston Bergmans wordt herinnerd als een van de grootste komieken uit de Vlaamse entertainmentgeschiedenis. Vandaag herdenken wij dus Gaston Bergmans.

Het is een liedje dat blijven plakken is aan de jaren 60. Eigenlijk heel erg mooi, van de originele Seekers. The Carnival is Over, met daarvoor nog eens die Manhattans in Hurt. En nu wat country klanken met Glen Campbell en Rita Coolidge. Twee uiteenlopende repertoires die elkaar vonden in dit liedje. Something About You, Baby, I Like.

De ene zoent ze en de ander zoent zo. Wie zo'n mooi model stond, valt straks van zijn sokkel. Soms is het hard knokken, soms krijg je het cadeau. Het heeft immers meer met warmte te maken, met twee zachte armen, 's nachts om je heen. Met eventjes vrij zijn en dan weer gebonden, tot opeens iemand zegt:

Het is een vrolijk deuntje en dat moet er wezen bij deze fantastische mooie temperaturen. Deze warme dagen die eraan komen. Andy Williams, Can't Get Used to Losing You. En ook Miel Kools met Houden Van daarvoor. Straks gaan we eens kijken in Hasselt wat er te beleven valt vandaag, deze namiddag. Nu nog eens de Rapid Roy, de Stock Car Boy met Jim Cross.

Knap liedje, hè? Jim Cross in de Rapid Roy, de Stock Car Boy op Radio Ludo. Vanavond 19:30 in het Vrijzinnig Punt in de Rodenbachstraat 18 in Hasselt kan je naar een lezing De Haatfabriek tegen Cuba. Hernando Calvo Ospina is een Colombiaans auteur, onderzoeker en filmmaker die in Frankrijk woont. Zijn documentaire onthult hoe de blokkade ook hand in hand gaat met subversieve activiteiten. Hybride oorlogsvorming is tegenwoordig de term daarvan. Het is een organisatie van het Massereelfonds van Hasselt. Deelname is gratis. Alle informatie op 0472 88 73 16.

0: En zo zie je maar dat de Joey D en de Starlighters ook gigantisch goede platen maakten. Dat was de start van de jaren 60 met de Ja-Ja Twist. Tot bijna 11 uur. Straks op Radio Ludo nog meer Lunchbox hier op donderdag voormiddag. Richting 11 nog met Rita de Neve, ook met Tina Charles. En dit is Michel Sardou en chantant. Tot zo, vrienden.
1: Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires

0: maar waaien, laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: De Bilzenaar Piet van Siggen staat deze zomer voor de 29e keer aan het roer van de zomeropera in Altenbiezen. Van Siggen was er van bij de allereerste editie bij, toen het publiek nog op eenvoudige Zweedse banken zat. Ondertussen is het evenement uitgegroeid tot een vaste culturele afspraak in Limburg met duizenden bezoekers per jaar. Volgens Van Siggen blijft het doel onveranderd: opera toegankelijk maken voor een breed publiek. De Zomeropera brengt ook dit jaar opnieuw een groots opgezette productie in het historische decor van Altenbiezen. Daarmee blijft het festival een van de belangrijkste culturele trekpleisters van de provincie. In Lummen zetten Maaike en Renilde zich elke dag met veel enthousiasme in voor de cliënten van Dagcentrum Het Hoeveke. Het duo begeleidt volwassenen met een beperking tijdens allerlei activiteiten en uitstappen. Volgens hen draait het werk vooral om mensen kansen geven om zichzelf te ontwikkelen en sociale contacten op te bouwen. In het dagcentrum kunnen cliënten terecht voor creatieve ateliers, ontspanning en begeleiding op maat. Maaike en Renilde halen naar eigen zeggen veel voldoening uit de dankbaarheid en de kleine dagelijkse vooruitgangen van de cliënten. Het dagcentrum van OC Sint Ferdinand in Lummen biedt dagondersteuning aan volwassenen met een beperking uit de ruime regio. Het wordt warmer. De temperatuur in Limburg loopt op tot 20 graden en meer, waardoor we eindelijk weer eens van een warme dag mogen spreken. De maxima komen op de meeste plaatsen tussen 22 en 23 graden uit. Het blijft heel de dag droog, in de voormiddag krijgen we een afwisseling van zon en wolken. In de namiddag blijft het meestal zonnig, de avond zal helder verlopen. De nacht naar vrijdag verloopt ook helder, het koelt dan af naar een minimum rond 12 graden.
5: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

De zeer melodieuze jaren 70. Let's put it all together. The Stylistics. Tot 11:04. Goedemorgen. Donderdagmorgen 21 mei. Tot 12 uur zijn we samen met Lunchbox op Radio Ludo. En met muziek van Brenda Lee, ook André Mos, komt eraan zelfs Peter Kraus nog eens. We hebben een terugblik in de tijd, vandaag op 21 mei naar 1927. En ook de weetjestrommel. Het gaat hem over brood vandaag. En straks een krantenliefje over een ongewoon gedrag tijdens een vlucht. Gebeurt vaak, het heeft wel gevolgen. Straks dus. Dit is Trini Lopez op Radio Ludo.

Wat nieuws uit de krant. Tijdens een vlucht is een ongewoon incident gemeld waarbij passagiers zich opvallend ongepast gedroegen. Andere reizigers merkten de situatie op en verwittigden het cabinepersoneel. De crew greep snel in om rust aan boord te herstellen. Volgens getuigen zorgde het voor ongemak en verbazing in de cabine. De piloot werd op de hoogte gebracht van het ongewoon incident, maar de vlucht kon worden verder gezet. Bij aankomst wachten de luchthavenautoriteiten de betrokken passagiers op. Er werd een officiële waarschuwing gegeven over het gedrag aan boord. Luchtvaartmaatschappijen benadrukken dat respectvolle omgang tijdens vluchten verplicht is. Seksuele handelingen waar het hier over ging, kunnen dus niet. Dergelijke incidenten komen zelden voor, maar worden strikt toegepast en aangepakt. De maatschappij onderzoekt het voorval verder volgens de interne procedure.

0: En Colruyt trakteert.
1: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
4: En wat gaan we daar doen?
3: Ik wil naar diertjes kijken.
4: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
5: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
6: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
5: Alles aan beestige prijzen.
3: Papa!

Beetje Duitsstalig met Peter Kraus in Sweetie. Hey vrienden, straks terug in de tijd, dag op dag vandaag op 21 mei, naar het jaar 1927. Het is een heerlijke plaats, een tijdloos geworden nummer van Peter Gabriel met Salisbury Hill.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: 21 mei. We gaan nog eens de tijd in naar 1927 met dit nieuwsfeit. Toen landde Charles Lindbergh in Parijs. Hij had als eerste solo non-stop over de Atlantische Oceaan gevlogen. De vlucht begon in New York en eindigde dus in Parijs. Zijn toestel heette Spirit of St. Louis. De prestatie maakte hem wereldberoemd. Het was een doorbraak voor de burgerluchtvaart. Lindbergh werd een luchtvaartlegende. Eerste solo non-stop vlucht over de Atlantische Oceaan. Tussen New York en Parijs, 21 mei 1927.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op

Als een man moet ik het dragen. Wees maar flink, wees maar sterk. Want aan wie kan ik nu vragen hoe je eenzaamheid verwerkt?

0: gebouwd aan de scheepvaartkaai in Hasselt, is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Puurs, in de provincie Antwerpen, heeft de politie een bestuurder uit het verkeer gehaald die in zwaar dronken toestand zijn 3 kinderen van school haalde. De man had 2,39 promille alcohol in het bloed en was bovendien levenslang ongeschikt verklaard om nog met de auto te rijden. Het voertuig is meteen in beslag genomen. Dieselrijders die vandaag willen tanken stellen dat indien mogelijk beter uit tot morgen. De B7-brandstof wordt dan iets goedkoper. Dat meldt de FOD Economie. Vanaf vrijdag gaat er 5,1 eurocent af per liter. Die literprijs daalt zo weer naar 2,14 euro. Gisteren was de prijs nog gestegen. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten bereikt de dieselprijs regelmatig recordhoogte. In Portugal is er grote verontwaardiging over een Franse moeder en stiefvader die 2 kinderen 's nachts alleen lieten op een verlaten landweg. De broertjes van 5 en 3 waren geblinddoekt en moesten in een bos op zoek naar een speelgoedje, terwijl het koppel nergens te bekennen was. Een toevallige wandelaar vond de kinderen, huilend en overstuur, en belde de politie. De Franse ambassade vangt de kleuters op. De ouders zijn geïdentificeerd, maar de politie geeft hun identiteit niet vrij. De biologische vader van de kinderen dient een klacht in. Voor het eerst is in Europa vogelgriep vastgesteld bij een ijsbeer. Het dier leefde in Spitsbergen, een eilandengroep van Noorwegen. Eerder was het virus al eens vastgesteld bij een dode walvis, enkele roofdieren en bij runderen. Volgens deskundigen duikt het virus nu steeds vaker op bij zoogdieren in Europa en wijst dat op een bredere verspreiding. Voor bepaalde diersoorten kunnen de gevolgen groot zijn. Besmetting van de mens is theoretisch mogelijk, maar erg zeldzaam. Af en toe nog wat stapelwolken in het binnenland. Aan zee is de zon al heer en meester. Maxima tot 23 graden vandaag. Morgen en in het verlengde weekend gaan we naar 28 graden.

0: Zin in een bruisend buurtfeest? Kom dan op vrijdag 29 mei van 16 tot 20 uur naar het binnenplein van het Ursulinehof aan het Oude Stadhuis in het centrum van Hasselt. Met stijlvolle live muziek, leuke marktkraampjes, een hapje en een drankje, optreden van de Japanse drums van Taiko en een modeshow met Maddy's Mode. Voor ieder wat wils, kom met vrienden, familie of buren naar het buurtfeest op het binnenplein van het Ursulinehof aan het Oude Stadhuis in het centrum van Hasselt. Op vrijdag 29 mei van 16 tot 20 uur.
1: Het is goed in de square.
2: Om even weg te dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons familiaal team.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.

0: Hey, dankjewel bij Bouts. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maaseik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaart Kaai en Hasselt. Bouts, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: De Tongenaar Mike Gielen reageert aangeslagen op het overlijden van zijn ex-vrouw Christel Appelt, die jaren geleden nationaal bekend werd als de zogenaamde helikopterbruid. Volgens Gielen komt haar overlijden totaal onverwacht. Appelt haalde eerder de internationale pers nadat Gielen in 2020 probeerde haar met een gekaapte helikopter uit de gevangenis van Berkendaal te bevrijden. Ze zat toen een straf uit voor haar betrokkenheid bij een dodelijke steekpartij in Aarschot. Een opvallende dossier zorgde jarenlang voor media-aandacht in binnen- en buitenland. Over de precieze omstandigheden van haar overlijden is voorlopig nog weinig bekend. De stadionspeaker van voetbalclub STVV, Sint-Truiden, Ivo Hendricks, heeft een zware hartoperatie ondergaan. Het gaat om de bekende Truidense speaker die al jarenlang de thuiswedstrijden van de club van commentaar voorziet. Volgens artsen werd het probleem gelukkig op tijd ontdekt, waardoor erger kon worden voorkomen. De operatie verliep intussen succesvol en de speaker herstelt momenteel thuis. Vanuit de club, supporters en collega's stromen massaal steunbetuigingen binnen. Ook STVV zelf wenst hem een spoedig herstel toe. Of Ivo volgend seizoen opnieuw achter de microfoon zal staan op staaien, is voorlopig nog niet duidelijk. Het wordt warmer. De temperatuur in Limburg loopt op tot 20 graden en meer, waardoor we eindelijk weer eens van een warme dag mogen spreken. De maxima komen op de meeste plaatsen tussen 22 en 23 graden uit. Het blijft heel de dag droog, in de voormiddag krijgen we een afwisseling van zon en wolken. In de namiddag blijft het meestal zonnig, de avond zal helder verlopen. De nacht naar vrijdag verloopt ook helder. Het koelt dan af naar een minimum van 12 graden.

0: à voix petite.
1: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
2: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De Raad van State heeft 3 boetes vernietigd van kledingzaken die kortingen aanboden buiten de officiële soldeperiodes. Volgens de Raad zijn ze strijdig met het Europees recht. Het arrest roept heel wat vragen op. Onder meer of andere winkels die de regels niet respecteren ook gelijk zullen krijgen. En of de huidige koopjeswet overeind blijft. De Belgische staat kan alvast niet meer in beroep gaan tegen de beslissing. Er staat een nieuwe naam op de Belgische Most Wanted-lijst. Het gaat om Rayan Hashem, een man van 23. Hij werd veroordeeld tot een celstraf van 14 jaar voor zijn rol bij een schietpartij in Vorst 2 jaar geleden, maar is dus spoorloos verdwenen. Op de lijst staan zo'n 20 voortvluchtige criminelen. Het aantal SOA's in Europa is spectaculair toegenomen. Dat blijkt uit nieuwe statistieken. Vooral chlamydia, syfilis en gonorreu zijn in opmars, ook in ons land. Er wordt wel veel meer getest dan vroeger en de testen zijn verbeterd. Maar tegelijk gebruiken minder mensen een condoom en schieten seksuele voorlichting vaak tekort. Artsen wijzen erop dat het belangrijk is om SOA's zo snel mogelijk te behandelen. Anders kunnen ze op langere termijn bijvoorbeeld de vruchtbaarheid aantasten. Bijna de helft van de werkgevers erkent dat de werkdruk te hoog is. Een bevraging van HR-dienstverlener Acerta toont dat aan. Het heeft vooral te maken met personeelstekorten in bepaalde sectoren. Daardoor moeten werknemers vaak andere taken van collega's overnemen. Het is bewolkt, maar het blijft droog bij een aangename 23 graden. Vanaf morgen is de zon terug van lang weg geweest en stijgt de temperatuur tot 25 graden en meer.

0: Trakteert. Ja, echt waar. Colruyt Trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lovet Winters Verzekeringen. In Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Lovet Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: In Limburg starten de komende dagen opnieuw verschillende asfaltwerken, waardoor meerdere wegen tijdelijk afgesloten worden voor verkeer. Onder meer in Pelt, As, Oudsbergen en Mazeik, maar ook op andere plaatsen in de provincie, moeten bestuurders rekening houden met omleidingen en extra hinder. De werken maken deel uit van het jaarlijkse onderhoud van het wegennet en moeten zorgen voor veiligere en comfortabelere wegen. Fietsers en lokaal verkeer kunnen op sommige locaties wel nog beperkt door. De Vlaamse overheid vraagt weggebruikers om de signalisatie goed te volgen en indien mogelijk alternatieve routes te kiezen. De timing van de werken blijft afhankelijk van de weersomstandigheden. Vlaamse minister van Omgeving Jo Broens heeft dan toch een nieuwe vergunning toegekend aan het motocrosscircuit Horensbergdam in Genk. Daarmee krijgt de motorsportcite opnieuw toekomstperspectief, ondanks eerdere discussies over geluidsoverlast en milieu-impact. Broens benadrukt dat motorsport volgens hem een plaats heeft in Vlaanderen, op voorwaarde dat de sector rekening houdt met strikte milieuregels en duidelijke afspraken. Aan de vergunning zijn dan ook verschillende voorwaarden gekoppeld rond geluid en werking van het circuit. Bij motorsportliefhebbers wordt de beslissing positief onthaald. Milieuorganisaties blijven het dossier intussen kritisch opvolgen. Het wordt warmer. De temperatuur in Limburg loopt op tot 20 graden en meer, waardoor we eindelijk weer eens van een warme dag mogen spreken. De maxima komen op de meeste plaatsen tussen 22 en 23 graden uit. Het blijft heel de dag droog, in de voormiddag krijgen we een afwisseling van zon en wolken. In de namiddag blijft het meestal zonnig, de avond zal helder verlopen. De nacht naar vrijdag verloopt ook helder. Het koelt dan af naar een minimum rond 12 graden.

0: en
1: Colruyt trakteert.
2: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Bij Bouts aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De Raad van State heeft 3 boetes vernietigd van kledingzaken die kortingen aanboden buiten de officiële soldeperiodes. Volgens de Raad zijn ze strijdig met het Europees recht. Het arrest roept heel wat vragen op. Onder meer of andere winkels die de regels niet respecteren ook gelijk zullen krijgen. En of de huidige koopjeswet overeind blijft. De Belgische staat kan alvast niet meer in beroep gaan tegen de beslissing. Er staat een nieuwe naam op de Belgische Most Wanted-lijst. Het gaat om Rayan Hashem, een man van 23. Hij werd veroordeeld tot een celstraf van 14 jaar voor zijn rol bij een schietpartij in Vorst 2 jaar geleden, maar is dus spoorloos verdwenen. Op de lijst staan zo'n 20 voortvluchtige criminelen. Het aantal SOA's in Europa is spectaculair toegenomen. Dat blijkt uit nieuwe statistieken. Vooral chlamydia, syfilis en gonoreu zijn in opmars, ook in ons land. Er wordt wel veel meer getest dan vroeger en de testen zijn verbeterd. Maar tegelijk gebruiken minder mensen een condoom en schieten seksuele voorlichting vaak tekort. Artsen wijzen erop dat het belangrijk is om SOA's zo snel mogelijk te behandelen. Anders kunnen ze op langere termijn bijvoorbeeld de vruchtbaarheid aantasten. Bijna de helft van de werkgevers erkent dat de werkdruk te hoog is. Een bevraging van HR-dienstverlener Acerta toont dat aan. Het heeft vooral te maken met personeelstekorten in bepaalde sectoren. Daardoor moeten werknemers vaak andere taken van collega's overnemen. Het is bewolkt, maar het blijft droog bij een aangename 23 graden. Vanaf morgen is de zon terug van lang weg geweest en stijgt de temperatuur tot 25 graden en meer.
1: Attention, please.
2: Dit is Koen Bak.

die toch een beetje goed naar de tekst zelf heeft geluisterd, die weet dat het hier wel degelijk gaat om een liefdevol liedje. Punish Her, Kill Her With Kindness. Een nummer uit 62 van Bobby V. Toch een grote hit, want het bereikte de 20e plaats in die welbekende Billboard Hot 100. En een leuke start alweer van een nieuwe Hallo Limburg op deze donderdag 21 mei vandaag. Welkom hier bij Radio Ludo en zometeen muziek van de Nieuwe Snaar. En met hen gaan we terug naar de prehistorie.

Ja, toch wel die bekende Vlaamse folk- en cabaretgroep De Nieuwe Snaar, die sinds 82 doorging als trio, maar vanaf het jaar 2000 traden zij op als een kwartet. En dat deden ze tot hun officiële afscheid in 2014. Dat was nog een keertje de prehistorie van De Nieuwe Snaar.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: dat was die Oostenrijkse disco-zangeres Gila, die trouwens ontdekt werd door niemand anders dan de Duitse producer Frank Farian. Je weet wel, het meesterbrein achter de wereldacts zoals Boney M, Eruption en later ook Milli Vanilli. Dat was hier met die classic Bend Me, Shape Me. Zometeen gaan we het hebben over de noodpakketten. Nu eerst nog Jerry Lee Lewis en Chantilly Lace.
1: Hello, you good-looking thing, you. Yeah, huh? Now, this is the killer speaking. Do I like what?

Ja, moeilijk hier blijven, stil te blijven staan met deze plaat van Jerry Lee Lewis in Chantilly Lace. En dan naar het noodpakket. Hoewel 58% van de Vlamingen een noodpakket nuttig vindt, heeft slechts 4% er effectief één in huis. Dat blijkt uit een bevraging van Rode Kruis Vlaanderen. 13% heeft wel enkele spullen bij elkaar gelegd voor noodsituaties, zoals een lichtbron, een EHBO-kit en flessen water, maar die liggen vaak verspreid in de woning. Ja, vorig jaar december lanceerde het Rode Kruis Vlaanderen een campagne om mensen bewust te maken van het belang van zo'n pakket. Sindsdien verkocht de organisatie al 15.000 eigen noodpakketten. Ja, zo'n noodpakket moet mensen in staat stellen om 72 uur te overbruggen bij een eventuele overstroming, stroompannen of andere noodsituaties.

man is ondertussen al 76, maar kan gelukkig terugblikken op een geweldige carrière die reeds startte op 11-jarige leeftijd. Want toen werd hij ontdekt door Ronnie White van The Miracles. En daarbij tekende hij ook een contract bij het toch wel legendarische Motown-label. En onder de naam Little Stevie Wonder scoorde hij op 13-jarige leeftijd zijn eerste Amerikaanse nummer 1 hit. En dat met het live nummer Fingertips, waarin hij zelf zingt en harmonica speelt. Stevie Wonder in For Once in My Life.

Ja, we staan zo'n beetje aan het begin van een echte zomerse periode en vandaar dat deze niet mocht ontbreken. Dat was de Saragossa Band in Agadou. Zometeen nieuws over de nacht van de atletiek in Heusden-Zolder na deze Nicola Di Bari en Giramondo. MUZIEK

dat is die plaat die hier bij ons vooral bekend geworden is dankzij de cover begin jaren 70 van Rita De Neve. Dit was het origineel van deze Italiaanse zanger Nicola Di Bari en dat in Giramondo. En dan naar de nacht van de atletiek in Heusden-Zolder. Die zal dit jaar op 18 juli plaatsvinden. Dat is enkele weken later dan vorig jaar. De organisatie heeft trouwens intussen ook de samenwerking met de gemeente met 5 jaar verlengd. En voor de wedstrijd van dit jaar heeft de organisatie opnieuw heel wat mooie namen uit de atletiekwereld kunnen strikken. En één van die namen is de Genkse atlete Rani Rozius. Ja, zij sukkelde 2 jaar lang met blessures aan de enkel. En dit jaar in maart onderging ze nog een operatie, maar ze is intussen voldoende hersteld om opnieuw aan wedstrijden te kunnen deelnemen. En zo zal ze dus ook starten tijdens de Nacht van de Atletiek in Heusden-Zolder op 18 juli.

geniale plaat die zijn titel alle eer aandoet. Gewoon een vrolijk liedje, dat was Dennis. Wat de muzikale feiten van deze 21ste mei, onder meer in 67, dan is er gitarist Jimi Hendrix, die zijn allereerste Amerikaanse platencontract tekent bij Reprise Records. Dat label brengt vervolgens zijn legendarische debuutalbum Are You Experienced uit in de VS. Op deze dag in 1981 krijgt de legendarische reggae-zanger Bob Marley een officiële staatsbegrafenis in zijn geboorteland Jamaica. En dat 10 dagen na zijn overlijden aan de gevolgen van kanker.

de toch wel romantische ballade uit 1975, gezongen door deze Franse zanger Jackie James in Take My Heart. En nu iets heel anders van The Ohio Express. Yummy.

0: maar lieve mensen.
1: Hey, dankjewel bij Bout. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maaseik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaart K in Hasselt. Bout, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
2: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be, in heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De stoffelijke resten van de in Tasmanië verongelukte Céline Kremer zijn teruggebracht naar ons land. Haar familie laat dat weten op sociale media. De Luikse vrouw raakte 3 zomers geleden vermist. Haar auto was nadien teruggevonden bij het begin van een wandeltraject. Wellicht is ze tijdens die tocht omgekomen. De familie kreeg pas begin dit jaar zekerheid over haar dood na DNA-onderzoek op stoffelijke resten die in het gebied waren gevonden. Een gewezen huisarts uit Koekelaren in West-Vlaanderen moet 2 jaar naar de cel en moet €64.000 boete betalen. Hij zette jarenlang zijn praktijk illegaal voort, ook nadat de Orde der Artsen hem had geschrapt. Hij bleef huisbezoeken en consultaties organiseren, soms zelfs op café, en injecties geven. Een nog actieve dokter bezorgde hem voorschriften voor de benodigde medicijnen. Die man stond ook terecht, maar kreeg opschorting van straf. De Universiteit Gent meldt dat alle pro-Palestijnse activisten nu vertrokken zijn. Volgens VRT zou een aantal mee hebben opgeruimd. Een 40-tal gemaskerde actievoerders hield uit protest tegen universitaire banden met Israël wekenlang gebouwen bezet, gisteren nog het rectoraat, en richtte daarbij heel wat beschadigingen aan. Bij hun arrestatie gisteren raakten ook 2 agenten gewond. Intussen heeft een rechtbank beslist alle soortgelijke acties te verbieden voor de rest van dit academiejaar. En in rit 12 is er eindelijk een eerste Belgische ritzege in de Giro. Hardrijder Alex Segaert verschalkte de sprinters met een late uitval en haalde het nipt. Toon Aerts pakte de 2e plaats en Jasper Stuyven de 5e. Bovenaan de stand verandert er niets. De Portugees Eulalio behoudt de roze leiderstrui. Vanavond en vannacht droog en nog wat lichte wolkjes. Morgen vooral veel zon en tot 27 graden warm. Zondag komen zelfs de 30 graden in zicht. Your attention, please. Dit is Koen.

lied gaat niet altijd over rozen. Dat was het bewijs met deze van The Searchers. Een wereldhit uit 1964. Origineel is het natuurlijk van die Amerikaanse zangeres Jackie De Shannon. Zij bracht het reeds uit in 1963. En later volgde ook nog een wat modernere uitvoering. En werd het opnieuw een gigantische wereldhit. En dat door de Britse band Smokey. Needles & Pins hier bij de start alweer van deel 2 van Hallo Limburg. Een heel goede avond.

zo mochten we nog even wegdromen op deze donderdagavond samen met Marva. En dat allemaal op haar eiland in groen en blauw. Trouwens, een nummer dat ook nog gecoverd werd in 2015 als een soort eerbetoon aan het repertoire van Marva. En dat was door de Vlaamse kleinkunstact Jacobond, of te weten Riet Muilaert. En op dat eiland in groen en blauw hing natuurlijk de liefde in de lucht. En dat is de volgende plaat van John Paul Young.

Zin in een bruisend buurtfeest? Kom dan op vrijdag 29 mei van 16 tot 20 uur naar het binnenplein van het Ursulinehof aan het Oude Stadhuis in het centrum van Hasselt. Met stijlvolle live muziek, leuke marktkraampjes, een hapje en een drankje, optreden van de Japanse drums van Taiko en een modeshow met Maddy's Mode. Voor ieder wat wils. Kom met vrienden, familie of buren naar het buurtfeest op het binnenplein van het Ursulinehof aan het Oude Stadhuis in het centrum van Hasselt. Op vrijdag 29 mei van 16 tot 20 uur.

pasta. Ja, als een echte slager kan deze toch wel tellen. Dat was Rex Gildo in Hasta la Vista. En nu terug naar de Amerikaanse discogroep uit de jaren 70, Charlie and Company. Die werd geformeerd rondom R&B-zangeres Charlie Goodman. Zij was reeds in de jaren 50 erg bekend als de helft van het duo Shirley and Lee. En die ken je dan weer van de hit Let the Good Times Roll. Dit zijn ze nog een keertje, Charlie and Company in Shame, Shame, Shame.

Ja, één ding is wel duidelijk. We worden weer extra in de muzikale watten gelegd op deze donderdagavond. Met bijvoorbeeld deze van Richard Sanderson en dat in Reality. En nu naar deze plaat, ook heel gekend, Hi Ho Silver Lining. Dit is Jeff Beck.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

was een van die legendarische en excentrieke Franse singer-songwriters en pop-iconen. En hij kende zijn glorietijd in de jaren 60 en 70 en zijn allereerste single werd meteen een gigantische hit. En dat was deze La Poupée qui fait non met Michel Polnareff. Zometeen nog wat muzikale feiten van deze 21e mei, maar eerst is er hier Van Morrison en Have I Told You Lately?

mooie plaat die ooit nog gecoverd werd door Clouseau in Heb ik ooit gezegd. Dat was Van Morrison. En dan nog wat muzikale feiten van deze 21ste mei, onder meer in 75, want dan is er shock rocker Alice Cooper, die liet na een concert in Knoxville, Tennessee, een van zijn belangrijkste requisieten achter in de hotelbadkamer, namelijk een 3,5 meter lange boa constrictor. Ja, de slang wist via het toilet te ontsnappen, wat leidde tot paniek in het hotel. Gelukkig werd het dier enkele dagen later ongedeerd teruggevonden in de leidingen. En op deze dag in 1983 danst David Bowie zich naar de top en daarmee scoort hij zijn tweede Amerikaanse nummer 1 hit met het door Nile Rodgers geproduceerde Let's Dance.

Ja, ik vond het wel plezierig om deze twee na elkaar te draaien. Daar straks David Bowie en Let's Dance. En zo net nog een keertje Eddie Grant. En die had er duidelijk geen zin in deze I Don't Wanna Dance.

was een Lee Towers en It Takes a Fool Like Me aan het einde van deze Hallo Limburg. Morgenochtend is er uiteraard weer Ludo Wijnen met Espresso en ik ben er morgen namiddag weer vanaf 5 uur met een nieuwe Hallo Limburg die we vandaag afronden met Louis Prima en Just a Gigolo, I Ain't Got Nobody. Tot morgen! And just a

grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulham. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De stoffelijke resten van de in Tasmanië verongelukte Céline Kremer zijn teruggebracht naar ons land. Haar familie laat dat weten op sociale media. De Luikse vrouw raakte 3 zomers geleden vermist. Haar auto was nadien teruggevonden bij het begin van een wandeltraject. Wellicht is ze tijdens die tocht omgekomen. De familie kreeg pas begin dit jaar zekerheid over haar dood na DNA-onderzoek op stoffelijke resten die in het gebied waren gevonden. Een gewezen huisarts uit Koekelare in West-Vlaanderen moet 2 jaar naar de cel en moet €64.000 boete betalen. Hij zette jarenlang zijn praktijk illegaal voort, ook nadat de Orde der Artsen hem had geschrapt. Hij bleef huisbezoeken en consultaties organiseren, soms zelfs op café, en injecties geven. Een nog actieve dokter bezorgde hem voorschriften voor de benodigde medicijnen. Die man stond ook terecht, maar kreeg opschorting van straf. De Universiteit Gent meldt dat alle pro-Palestijnse activisten nu vertrokken zijn. Volgens VRT zou een aantal mee hebben opgeruimd. Een 40-tal gemaskerde actievoerders hield uit protest tegen universitaire banden met Israël wekenlang gebouwen bezet, gisteren nog het rectoraat, en richtte daarbij heel wat beschadigingen aan. Bij hun arrestatie gisteren raakten ook 2 agenten gewond. Intussen heeft een rechtbank beslist alle soortgelijke acties te verbieden voor de rest van dit academiejaar. En in rit 12 is er eindelijk een eerste Belgische ritzege in de Giro. Hardrijder Alex Segaert verschalkte de sprinters met een late uitval en haalde het nipt. Toon Aerts pakte de 2e plaats en Jasper Stuyven de 5e. Bovenaan de stand verandert er niets. De Portugees Eulalio behoudt de roze leiderstrui. Vanavond en vannacht droog en nog wat lichte wolkjes. Morgen vooral veel zon en tot 27 graden warm. Zondag komen zelfs de 30 graden in zicht.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De moeder van de twee Franse kleuters die 's avonds laat alleen waren achtergelaten aan een bosrand in Portugal is gearresteerd. Ze bevond zich samen met de stiefvader van de kinderen 200 kilometer van de plaats waar ze haar zoontjes achterliet. Ook die partner is opgepakt. De kinderen zijn voorlopig onder de hoede van de Franse ambassade in Portugal. Intussen blijkt dat de kleuters al 10 dagen geleden door het koppel waren meegenomen. De biologische vader heeft klacht ingediend wegens ontvoering. Net over de Nederlandse grens in Maastricht, vlakbij Lanaken in Limburg, is een overleden persoon gevonden. Het lichaam lag in een weiland en is ontdekt door een voorbijganger. Forensische diensten proberen nu de identiteit van het slachtoffer te achterhalen en wat de doodsoorzaak is. Voorlopig is de politie karig met de informatie. Aan de vooravond van het lange Pinksterweekend zijn de hotels aan onze kust al voor 90% vol. Dat meldt provinciebedrijf Westtour. De sector verwacht dat alles volgeboekt raakt. De horeca aan zee hoopt zo het belabberde hemelvaartweekend goed te maken. Reddingsdiensten vragen met klem enkel in bewaakte zones te zwemmen. In 6 van de 10 kustgemeenten is er minstens 1 bemande redderspost. In de Pannen, Middelkerken, Bredene en Zeebrugge zijn die er niet door personeelsgebrek. In Nederland moet de omstreden ex-advocate Ines Weski niet terug naar de gevangenis. Voor haar banden met het misdaadmilieu kreeg ze 42 dagen cel, maar die zat ze al uit in voorarrest. De rechtbank acht het bewezen dat Weski berichten met gevoelige informatie heeft doorgespeeld van en naar de Marokkaanse drugscrimineel Ridouan Taghi, een voormalig cliënt van haar. Taghi is hoofdverdachte in een groot proces rond 6 moorden en 4 moordpogingen. En Anderlecht ziet 2 van zijn kernspelers vertrekken. Jeugdproduct Jari Verschade verlaat de club na dit seizoen, waarheen is nog onduidelijk. Ook Thorgan Hazard gaat weg. Hij raakte het niet eens met het bestuur over een contractverlenging. De ex-Gouden Schoen speelde 96 keer voor Anderlecht en maakte 21 doelpunten. Volgens diverse bronnen zou hij terugkeren naar zijn ex-club Lens in Frankrijk. Thorgan Hazard is 33. Nacht minima tussen 4 en 10 graden, licht bewolkt maar droog. Daarna barst een zonnig lang weekend los, vrijdag al 27 graden. Zondag gaat het kwik richting 30.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.